0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
4: Goedemorgen. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd door een zware brand in een afvalwerkend bedrijf. Die brak daar gisteravond uit en is nog altijd niet geblust. De hulpdiensten zijn daar wel massaal aanwezig. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest aanwezig. Maar toch krijgen buurtbewoners de raad om ramen en deuren voorlopig dicht te houden. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg. Vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependaele van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependaele voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later volgt CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. Maandag moet Diependaele zijn beleid voorstellen in het parlement. Hij zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Luque Bacchio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije. Een doelpunt van sterspeler Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.

0: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: Plus en de Topradio BE-app.
1: 7 uur top headlines met Nico.
2: Goedemorgen. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde het gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kreeg het vuur daar rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, er is ook geen asbest vrijgekomen. Maar de brandweer waarschuwt wel nog voor geurhinder en roetdeeltjes die neerkomen. Buurbewoners krijgen de raad om ramen en deuren nog even dicht te houden. De oorzaak van die brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg, vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later met CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
0: Dit is Top. Alexander Balkens.
3: Goedemorgen, vroege vogels van de zaterdagochtend. Ik zorg voor een muzikaal ontbijt met Moby na Kygo. Dit is Take Me Back.

Hoe weet je eens een perfecte start van het weekend met Moby en Lift Me Up. Hannes uit Koekelaren is ook al wakker. Hij stuurt goedemorgen in de Top Radio BE-app. Ik ben al heel vroeg op.

0: Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, of hè?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Het is Kenmania, media bij Carrefour.
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: Deze Alesso is volop aan het optreden in de Verenigde Staten en in Canada zag ik op zijn socials. Je kreeg hem samen met Sasha Destiny op jouw zaterdagochtend.
1: Weekend check-in.
0: Ondertussen 7:20, dan moet je door de poortjes van de weekend check-in door jouw weekendplannen in te sturen met een audioberichtje of een gewoon berichtje in de Top Radio BE-app. Linde uit Riemst heeft vandaag een teambuilding met haar collega's. Ze kijkt er eigenlijk wel naar uit, maar dat betekent anderzijds ook wel dat ze maar één dag weekend heeft voor haar alleen. En dat was er ook nog Melanie uit Burst, zag ik binnenkomen in de Top Radio BE-app. Is al heel vroeg onderweg naar Texel, dat is een Nederlands eiland. Je weet wel, ik ga er over een paar weken ook op vakantie met de rest van de familie. Dus Melanie, als je daar dingen tegenkomt waarvan je denkt dat is nu echt eens heel tof, dat moet je sowieso eens gedaan hebben als je op Texel bent. Laat gerust even komen in de Top Radio BE-app. Ik kan wel nog wat tips gebruiken, want het weekend is nog lang niet gevuld. Ik heb al een paar ideeën, maar er kunnen er zeker nog bij. Dus stuur maar door, hè.

0: Arno stuurt: goedemorgen, ik ben hier al heel vroeg op de baan als thuisverpleegkundige en ook Jari is al aan het werk, is kasten aan het maken. En dat gaat met de muziek van Top Pakken Vlotter. En Bart, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent al heel vroeg onderweg, want jij hebt hele fijne plannen vandaag, hè?
1: Ja, om 9 uur start ik een trailrun van 42 kilometer.
0: 42 kilometer op een zaterdagochtend. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Want dat is niet zomaar lopen, denk ik dan, hè?
1: Dat is lopen in de natuur met de nodige hoogtemeters meestal.
0: Ja, 42 kilometer, dat doe je toch niet zomaar, denk ik, Bart? Is daar veel training voor nodig?
1: Ik loop sowieso wel heel veel. De 42 kilometer, dat valt meestal nog wel mee. Voor doel te houden, het is meestal het parcours zelf dat het moeilijk maakt. Dus nu zijn het 1000 hoogtemeters. Dat is al wel aan de pittige kant.
0: Dat kan inderdaad al tellen. Amai. Ja, jij liever dan ik, Bart.
1: Ja, je voelt pas als je leeft dat je een beetje aan dood gaan zijn.
0: Voilà, dat is het natuurlijk wel een beetje. En als je dan die finish haalt, dan is dat volgens mij wel een gevoel van ontlading.
1: Dat is puur genieten,
0: ja. Absoluut. En wel, heel veel succes daar vandaag, Bart. Ik ga sowieso voor de goede muziek zorgen in de oortjes onderweg. Goed?
1: Dankjewel.

0: straks hoor je de man die deze week een wereldrecord gebroken heeft. En daar ook een officieel certificaat voor heeft ontvangen. Dan heb ik het uiteraard over Calvin Harris. En ik geef je ook nog een goede reden om nog eens zeer diep in je gedachten te gaan graven.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Ah, dag juffrouw.
4: Hey.
3: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
4: Ja.
3: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
4: Oké.
3: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
4: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
3: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
4: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
3: Haha, jij bent een slimme.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
7: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Onze Louis van de Ochtendclub heeft hier gisteren het goede voorbeeld gegeven. Hij heeft een van zijn meest gênante studentenverhalen op de radio gedeeld. En ik wist op voorhand al dat het iets met de politie te maken had en met een onderbroek. Maar wat hij dan gisteren uiteindelijk vertelde, had ik niet meteen verwacht. Het is een verhaal van ja, net voor de examenperiode, als je zo nog een laatste keer met al je vrienden samenkomt.
1: Bij ons was het dan traditie dat er wordt gebarbecued in een park. Dat hebben we met z'n allen gedaan, gezellig gedaan in het Keizerpark. En de tweede traditie die bij die barbecue kwam, was een zwemmetje doen. Mag voor alle duidelijkheid niet, dus neem er geen voorbeeld aan. Maar goed, je bent jong, je hebt ietsje te veel gedronken. Dus doe je dat dan wel gewoon. Ik ging naar de overkant en stond daar plots van boven op de ladder te zwaaien. Toen ik in mijn linker ooghoek twee personen ook naar mij zag zwaaien, twee politieagenten.
0: Het ging voor alle duidelijkheid niet over een zwemmetje in een zwembad, wel in het kanaal rond de ring rond Gent. En precies dat verwachten we van de topstudent 2026. Geen gêne, gewoon die gênante studentenverhalen met ons delen. Dat kan op topradio.be. En je hoeft dat niet voor niets te doen, want het kan je zomaar een legendarisch kotfeest opleveren.

0: Calvin Harris heeft een wereldrecord gebroken, dat van de meeste bezoekers op een DJ-set. Het waren er 1,6 miljoen tijdens een set van hem in Sao Paulo in Brazilië. Ik vraag me vooral af of dat dan zo één persoon is die dat allemaal met de hand en met zo'n tellertje geteld heeft. Berichtje ondertussen van Mariska uit Ravels in de Topradio BE-app. Allemaal goed en wel, die topstudent, maar ik denk niet dat die op dit uur van de dag al wakker zijn. Ik kan het best over 2 uur nog eens proberen.
1: Even denken.
0: Ik denk dat je inderdaad wel eens gelijk zou kunnen hebben, Mariska. Ik zal na 9 uur nog eens een poging doen om een oproep te doen naar gênante studentenverhalen. Nu vooral richting de top headlines van 8 uur. Zometeen met Offenbach, Miles Away. En dit is Christina Aguilera. Dirty.
2: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

ga elke zaterdag in het archief van onze Top Hit 40 op zoek naar wat er vroeger allemaal hot en trending was. En ik heb er deze week weer een track uitgehaald, jongens. Het zorgde bij mij voor een soort van aha-moment. Na de top headlines van 8 uur hoor je over welke track ik het heb. Eerst nog Otto Naus, Million Voices. Dit is

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top professioneel, met de pro van... Profil. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
7: 8 uur Top Headlines met Nico.
8: Een goeiemorgen. Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Ze staan vanmorgen in HLN, naar aanleiding van het incident met influencer Jonathan Médard in Gent. De meeste gevallen van homofoob of transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Ze zaten zowat 12 uur samen, vooral over cijfers en voorstellen van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
9: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
10: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
9: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
10: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
9: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
8: Deze namiddag praat Diependalen voort, maar wel met de partijen apart. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde dat gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdiensten rukten massaal uit en kregen het vuur rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje blussen. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwacht de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. Sterke start voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in en tegen Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte zo'n 20 minuten voor het einde de 0-2. Het was de eerste wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
11: De intensiteit en de bereidheid was op het veld laten zien. Daar begint het mee en daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen aan het trainen bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
8: Het is ook de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije, een doelpunt van Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig, rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
6: Dit is Top! Alexander Balkens.
12: Het wordt een stralende zaterdag en ik duw die met heel veel plezier vol goede muziek. Zometeen Another N55 Ultra. Talk to you.

Craze and Cherish, Do It To It op jouw zaterdagochtend. Het ging hier deze week op onze redactie over wat de tracks van de zomer van 2026 zijn. En Another en 54 Ultra Talk To You kwam daarin zeer vaak naar boven als de absolute favoriet van de collega's. En dan ontstond er ook nog een kleine rel, een kleine discussie over wie hem nu precies als eerste ontdekt had en over wie de ultieme tip aan de muziekredactie had gegeven om hem in onze playlist te steken. Eén ding is zeker, ik was het sowieso niet, maar ik vind het wel een keigoed nummer, dus ik ga hem ook nog eens voor je draaien. Zometeen dus terug in de Top Hit 40 naar het jaar 2009 na Another en 54 Ultra. Dit is Talk To

0: hoor je tussen 1 en 4 een nieuwe Top Hit 40 met Jens de Wilde. Dat zijn de 40 meest gedraaide tracks van dit moment.
1: Top Hit 40 Replay.
0: En ik neem je op zaterdagochtend rond iets over 8 mee in het archief van die Top Hit 40. Op zoek naar wat in het verleden allemaal hot en trending was in onze hitlijsten. En vandaag heb ik een track uitgekozen die voor mij persoonlijk alvast voor een aha-moment gezorgd heeft. Want we gaan terug naar 2009 met een track die in de zomer van 2008 eigenlijk al uitkwam. Het duurde heel even voor hij bij ons dus boven water kwam, maar ik vind het zo'n ongelooflijk goed nummer. Met Empire of the Sun, Walking on a Dream gaan we dus terug naar de hitlijsten van 2009.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
3: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, ja, schat, ik heb wel voor.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
6: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Woehoe, mijn energierekening. Dat is toch een schappelijk van prijs, zeg.
11: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
10: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
11: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
10: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Haven en Caitlin Aragon met I Run. Het grote nieuws van deze week is misschien toch wel dat alles opnieuw duurder geworden is in het tankstation, diesel, benzine. Bram en Thibo die hebben daar de ideale remedie voor. Zometeen vertel ik je wat ik bedoel na Kungs en Galaxy.

Miami Sound Machine en Dr. Pressure. Straks een van mijn absolute favorieten van dit moment. Peggy Goo en Ira Star and Woman. En ik vertel je ook nog waarom je volgende week best extra aandachtig naar Bram en Thibault luistert.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
5: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
4: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
6: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
13: It's a Sunweb holiday.
12: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
14: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
15: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
14: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
15: En klanten altijd tevreden.
14: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Als je het mij vraagt, is dit echt een potentiële nummer 1 voor onze Top Hit 40. Peggy Goo en Ira Starr met The Woman.
1: Vol een bak.
0: Het was een week met veel emoties bij Bram en Thibaut in de avondspits, want die maakt elke avond kans op een tankbudget van minstens 150 euro. En als we geen winnaar hebben, dan komt er de avond erop extra geld bij in de pot. Daardoor speelden we afgelopen woensdag al voor een bedrag van 450 euro, tot Thibaut plots een mysterieuze brief kreeg. Het was geen fanmail van een luisteraar, maar wel een belangrijke boodschap waar jij ook je voordeel kan uithalen.
2: Geachte mijn heer van Leliendaal, met onmiddellijke ingang verhoogt ESSO in het kader van onze samenwerking rond het radiospel Vol een Bak de dagelijkse bijdrage aan de prijzenpot met 100 euro. Zo willen wij extra ondersteuning bieden in deze tijden waarin tanken en brandstofkosten sterk leven.
0: In één klap 100 euro extra in die pot van Vol een Bak. Een kapitaalinjectie. En het beste van al is dat er woensdag en donderdagavond ook weer geen winnaar was. Daardoor staat de teller van Vol een Bak ondertussen op 750 euro. Dat kan je maandagavond dus winnen bij Bram en Thibaut in de avondspits. Als je 5 actua-vragen goed kan beantwoorden binnen de 30 seconden in een nieuwe spelronde Vol een Bak.

0: Hallo, mijn moeder van bedrijfswagen inrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moeder van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moeder van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer. Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
1: Dit hoor je op Topscherm.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move.

zie een berichtje binnenkomen van Yannick. Die is gisteravond zeer goed aan zijn weekend begonnen op het Curiosity Festival in Wetteren met onder andere Silver en Milk Inc. En ik ga dat goede gevoel toch een klein beetje doorzetten zometeen met Milk Inc. na Swedish House Mafia. We

Kaji en Linda van Milk Inc. stonden gisteren op het Curiosity Festival in Wetteren. En Yannick was daarbij, liet hij weten in de Topradio BE-app. Het is mij nog nooit eerder overkomen. Tot deze week. Ik stond dinsdagavond in de file. En ik heb echt naar mijn radio geroepen, geschreeuwd, omdat ik zo kwaad was. Echt op het randje van furieus, maar voor de rest ben ik een zeer rustige mens, hoor. Na 9 uur wil ik toch nog even dat volledige verhaal met je delen. Dan ga je het zeker begrijpen. Enfin.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top!
1: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
3: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
9: 9 uur Top Headlines met Lore.
10: Goedemorgen. Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Aanleiding is het incident met influencer Jonathan Medaar in Gent. De meeste gevallen van homofoob en transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De Vlaamse regering komt deze namiddag opnieuw samen over de begroting. Gisteravond gingen ze na 12 uur praten zonder akkoord uit elkaar. CD&V en Vooruit vinden de voorstellen van N-VA-minister-president Diependalen voorlopig onvoldoende. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
11: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
12: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe, of niet?
11: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar er zal nog wel wat moeite vergen.
12: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
11: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
10: Diependalen praat om 2 uur met Vooruit en daarna met CD&V. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselaar is onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is daarom ook afgeblazen. Het brand brak gisteravond uit. Er vielen geen gewonden, er kwam ook geen asbest vrij. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer weggehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI ongewild databanken en systemen hackte. Een sterke start van onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
13: De intensiteit en de bereidheid was op het veld laten zien. Daar begint het mee en daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
10: Het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. In het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
8: Dit is Top! Alexander Balkens.
9: Ik ben deze week keihard uitgevlogen tegen de radio en Kenneth is benieuwd naar wat er gebeurd is. Ik ga het zo meteen vertellen na Last Frequencies.
8: Top!

0: Ik was er dus zelf ook een beetje van geschrokken, van mezelf eigenlijk, want dinsdagavond ben ik uitgevlogen tegen de radio. Zoals je weet steken Bram en Thibaut elke avond een track in de Beat Blender. Dat is een track die nog wat extra beat kan gebruiken en zij zorgen daar dan voor.
1: De Beat Blender.
0: En normaal gezien kiest de meerderheid van de luisteraars altijd voor de song die ik ook wil horen, tot dinsdagavond dus. Het ging tussen Kids, MGMT en dat was dan de keuze van Bram en Not Fair van Lily Allen, dat was de keuze van Thibaut. Ik moest daar helemaal niet over nadenken. Ik vind die Kids, ik vind dat een toffe plaat, zeer leuk, maar ik wilde sowieso optie 2 eens horen in die extra beatversie en ik was blijkbaar de enige. Dus ik heb besloten om die Beat Blender gewoon op eigen houtje en op eigen risico vooral nog eens op te starten. Ik heb hem er hier even bij genomen, want ja, met die Not Fair van Lily Allen. Ik wil dat gewoon weten hoe dat klinkt, dus ik ga dat, ik ga dat eens proberen, denk ik. Hè.
1: De Beat Blender.
0: Oh. Oh nee. Ah, miljard. Ja, dat is kapot. Shit. Ja, dat doet niks meer. Ja. Bram, waar ben je?

0: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza.
3: Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht toch jij niet kon vandaag?
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
9: De mist je datjes van Connections.
10: Oh, New York, zalig hè, die boutiques in Williamsburg.
11: Ah, miljard gemist.
12: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
13: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

0: Hallo.
1: Hey Bram, Alexander hier. Zeg, ik heb een vraagje, ik stoor toch niet, hè?
0: Ja. Het is zaterdagochtend, je overvalt mij een beetje, maar zeg maar.
1: En wel, ik was dus heel benieuwd naar die Beatblender-versie van Not Fair van Lily Allen. Ja, jullie hebben dat deze week niet kunnen doen, omdat de meerderheid voor een andere track gekozen had natuurlijk. Maar ja. Ik heb dat hier dus net even geprobeerd, maar ik vrees dat uw blender een beetje foutu is.
0: Oei.
1: Dus ik heb nu eigenlijk geen idee wat ik moet doen.
0: Maar dat kan wel eens gebeuren. Het beste dat je kunt doen, is die gewoon even uittrekken uit stopcontact.
1: Oké. Ja, maar wacht,
0: en dan telt je tot 10, dus even 10 seconden wachten en dan stik je die gewoon weer in.
1: Ja.
0: En dan marcheert dat spel terug.
1: Oké. Ja, wacht.
0: Dus, succes ermee.
1: Dank u.
0: Zorg dat die maandag nog werkt, hè.
1: Ja, komt goed. Voilà, ik ga het proberen. Merci, Bram. Joe.
0: De Beat Blender.

Dat is nogal eens een grievenhuis, zo'n beatblender. Dit was hem dus, de beatblender-versie van Not Fair van Lily Allen. En nu blijf ik eraf, lesje geleerd, tot maandagavond. Dan hoor je een nieuwe beatblender bij Bram.

0: Bad Memories van Medusa. Even naar de weg, want ik heb twee plekken waar je op dit moment 5 minuten of meer verliest. Dat is op de Brusselse buitenring tussen Leonaard en Tervuren Vier Armen. Je moet daar 10 minuten bij rekenen. De weg is daar gedeeltelijk afgesloten. En ook op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek Oppum en Tervuren ook 5 minuten extra. Op een andere plaats in de file is het dus voor minder dan 5 minuten.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
10: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Calvin Harris, I'm Not Alone. Het academiejaar is deze week begonnen.
1: Word topstudent 2026.
0: En het echte hoogtepunt van die start van het academiejaar zal over een, 2 weken zijn ongeveer. Dan organiseren wij een legendarisch kotfeest ergens op een kot in Vlaanderen. We kennen de specifieke locatie alleen nog niet, omdat dat het kot wordt van onze topstudent 2026. We voorzien een DJ-set van top-DJ Simon T. We voorzien lekkere drankjes en een zeer uitgebreid pasta-buffet, bereid door onze eigen Thibaut. En alleen daarom al om Thibaut in een keukenschort achter de potten te zien staan, wil je dat feest gewoon winnen. Dat doe je door jouw gênantste studentenverhaal met ons te delen. Dat kan op topradio.be of in de Topradio BE-app. Bram en Thibaut kiezen er de leukste uit en die nemen het vrijdag tegen elkaar op in de grote finale.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai. Dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Schatje, wat doe jij op die ladder?
6: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
7: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
11: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
12: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
13: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
14: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
13: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
14: Sun Wiener?
13: Sun Systems.
15: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
14: Ja, chique ding is dat, hè.
13: Sun Systems. Ja, hallo maat.
16: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
17: Zo'n knappe servicetechnieker bij Rental Pumps.
16: Rental Pumps, wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
18: Amai, jij ziet er goed uit.
19: Amai jong toch, ik zit hier staan in de buttlucht, hè. Ik werk bij Varrobice Panels, met de kroon en boven het dak. Maar zeg, bij Varrobice Panels zoeken ze in feite nog mensen, lek of hij, hè. Mensen die liever een naam dragen dan een plastron met goesten en die niet benauwd zijn van doorte.
18: Varrobice Panels?
19: Dat is zeker dat maatje. Lustert gastjes, een goede tip van MC Drummer, hè. Alle dagen leuten en in de verse lucht, hè. Ah wel, misschien moet je bij Varrobice Panels komen werken. Varrobicepanels.be. Wunder en werk voor
20: je. Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
21: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
22: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
21: En handen die vanzelf werk zien.
22: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
21: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
22: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
23: Start het najaar goed.
24: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
25: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
26: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: Robin Schulz en Watermat Take It Slow. We mogen het sinds deze week officieel zeggen. Nou, woensdag 23 september is het meest kleurrijke seizoen van het jaar begonnen. De herfst al vertelde weerman Erwin meteen ook wel in de ochtendclub bij Brian en Louis dat we dat nog niet meteen gaan voelen.
1: Er is geen sprake van herfst, want die Indian Summer begint echt wel op volle toeren te draaien.
0: En ik weet niet wat jij gaat doen vanmiddag, maar ik ga de barbecue nog eens aansteken. Nu het nog kan en voor het weer ja, 3 maanden pompoensoep drinken zal worden. Evie zorgt trouwens zometeen voor de perfecte

0: het bewijs dat een remix ook goed kan zijn. Milky en Malgrab, Just the Way You Are. Bijna 10 uur op een voorlopig nog grijze zaterdag, maar als we Erwin mogen geloven, dan zal dat niet zo blijven.
1: Er is geen sprake van herfst, want die Indian Summer begint echt wel op volle toeren te draaien.
0: Ik ga dus straks mijn barbecue aansteken. Hoogstwaarschijnlijk zal het voor de laatste keer deze zomer zijn. En Evi Gijsels zorgt voor de bijpassende muziek. Onder andere Silva Bumpa, Antonight staat in de playlist na 10 uur. Ook Prospa en Clooney, Free Your Mind. En ik heb nog deze Meet Her at the Love Parade van Dahul richting de top headlines van 10 uur.

0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
6: 10 uur, tijd voor de topheadlines.
7: Goedemorgen. In het centrum van Aalst zijn 2 mensen opgepakt na een schietpartij. Daar viel 1 gewonde, maar die is volgens de burgemeester niet in levensgevaar. Er zijn verschillende straten afgesloten, zodat politie en parket de zaak kunnen onderzoeken. Volgens de burgemeester is er voorlopig geen link met het drugsmilieu. Wie thuis zijn gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt er al snel 1000 euro voor, dat schrijft het Nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick O van sectorfederatie Klimafet pleit voor een betaalbaar plan.
8: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben dus nog een airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
7: Er zijn in de eerste 7 maanden van dit jaar wel meer warmtepompen verkocht. De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft uit zichzelf beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer offline gehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI, zonder dat iemand de opdracht gaf, databanken en systemen hackte. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken vanaf de kust, bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
9: 1 plek op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest, dat is op de Brusselse binnenring. Daar moet je 12 minuten extra tellen tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren, Vierarmen. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
5: Dit is Top. Evie Gijsels.
9: Het is weekend, het beste moment van de week. En we gaan dat samen vieren met zometeen Saltwater van Clapton naar Prospa en Clooney. Goedemorgen.

Clapton maakte vorig jaar de remix voor de 25e verjaardag van deze klassieker die je net hoorde, Chicane, met de originele zangeres Moya Brennan Saltwater. Goedemorgen. Ja, zaterdag. Het is je gelukt. Je hebt het weekend gehaald. Proficiat. En ook proficiat aan onze Rode Duivels. Ze hebben gisteren Italië afgetroefd in het voetbal. De eerste wedstrijd van de Rode Duivels onder leiding van Mark van Bommel. En die man die is volledig gelanceerd. Maandagavond de volgende match tegen Frankrijk. Zou het lukken? Ja, misschien moeten we toch nog een pronostiekje doen, want gisteren deed ik het ook hier bij Top. Ik zei 0-2 en het is helemaal gelukt. We gaan dat straks doen. Maar nu weekend en vooral 4.

Somebody's Watching Me, de Beat Freaks. Ja, een klein beetje het Big Brother gevoel dankzij hen. Ja, in het weekend kijkt er eigenlijk niemand op je vingers. Hè. Een beetje vrijheid, tenzij je in het weekend werkt, net zoals ik. Ja, en hier staan een paar camera's, dat is een zekerheid. Knallen gaan we samen doen met straks een zangeres die op haar 15e begon en ooit in het voorprogramma stond.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond Belgische kost.
2: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels,
1: natuursteen, parket, Impermo.
5: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
6: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
5: Ja. Kom een keer kijken.
6: Amai, oh merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.

0: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Profel.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

als kind op haar 15e met zingen. Ze deed het voorprogramma van Usher en ook Destiny's Child. En ondertussen is Jamelia, je net hoorde, een echte superster. Ze is 45, heeft 4 dochters en heeft de muziek een beetje aan de kant gelegd. Ja, ze is eerder gaan acteren en ze heeft ook een podcast. Die heet De Donkere Kant van de Vroege Roem. Maar ja, want het is allemaal heel snel begonnen voor Jamelia. Maar nu dus de focus op de kinderen en de podcast. En het acteren. Straks hier bij Top, Robin S, Show Me Love en ook Alesso en One Republic in Your Eyes. Maar eerst de man die de allereerste DJ ooit was, die speelde op de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Dat was in 2004. Maar weet jij nog waar die Spelen doorgingen? Laat eens even weten in de Top Radio BE-app om te checken of je wel wakker bent. Het gaat om deze man, Tiësto. Let's get

0: Deze man was de allereerste DJ ooit die draaide op een openingsceremonie van de Olympische Spelen. Dat gebeurde in 2004. En ik vroeg aan jou om te checken of je al wakker bent waar dat doorging. Ondertussen ook alweer 22 jaar geleden. Didier Govaert, die wist het ook. Thierry, die stuurt het juiste antwoord door. Tom, die wist het ook. Heel veel onder jullie zijn al wakker. Het was inderdaad in Athene, de Olympische Spelen. En Nathalie, die geeft zelfs nog een extra weetje. Zij zei dat in 2004 op die Olympische Spelen Justine Henin goud won in het tennis. Hey Nathalie, merci voor het weetje. Jij bent extra goed wakker op deze zaterdag. Fijn dat je erbij bent hier bij Top. Eén plek waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, dat is op de Brusselse binnenring. Daar moet je 12 minuten extra tellen tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren, Vierarmen. Daar zou de weg afgesloten zijn. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: Ja, hoe meer liefde, hoe beter. Zeker in deze harde wereld. Ja, en het is weekend. Show het gewoon. Show je liefde. En ook meteen hartjes voor jou. Gewoon omdat je luistert naar Top. Gisteren in de Tophit 40 werd Mami, een van de hits van Hugel, werd die afgekeurd. Jij moest de ganse week je oordeel vellen over dat nummer Hit of Shit. Kijk, het ging over om dit nummer. Verdikt werd bij Bart-Jan de Prateren. Shit, je gaat het dus niet horen. Wordt niet opgenomen in de playlist, die Mami van Hugel. Maar we steken wel regelmatig nieuwe muziek erin, zoals nu.
1: Dit

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
0: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
7: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
8: Geen zorgen.
7: Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
9: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
10: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
11: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
12: Yo, hastjes, MC Drummer hier. Kan ik je wat vertellen, hè? Dat fabriekje, dat gebouwke daar, dat dak ligt en dat ligt nog veel meer als best. Lustert, gastjes, een goeie tip van MC Drummer, hè? Laat dringend onder het dak er doen door Varobice Panels, want dat zijn nogal kerels, hè? Varobicepanels.be, experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating in de industriële en agrarische sector. Wunder zorgen voor een dak boven ouder hoofd. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Varobicepanels.be.
13: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar naar je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Geen zittend gat, wel goesting.
15: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
14: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
15: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
14: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
16: Start het najaar goed.
17: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
16: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
18: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
19: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
20: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd. Ontworpen om gezien te worden.
21: High-end gaming PC's en workstations van Fansystems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
22: Achtung, Wevelgem! 3 oktober, das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en 4 party. Tickets oktoberfestwevelgem.be.

ja, vrolijk nummertje dankzij Sigala en Jaxomi, Riptide. Straks na 11 uur kom je te weten wat er met mij afgelopen week gebeurd is. Het was alles behalve een frisse werkweek. Ja, het was spectaculair. Details die volgen na 11 uur. Wat ik eraan over heb gehouden, dat kom je ook te weten. Maar bon, ik wil er eigenlijk niet te veel meer over praten. Maar we gaan het toch doen, ik wil het je niet onthouden. Dua Lipa die komt er zo meteen aan met Physical. Nou, past er wel bij. Eerst nog CNC Music Factory en Gonna Make You Sweat.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel, als je bij Bandencenter alle stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: 11 uur top headlines krijg je van Loren.
5: Goedemorgen. In het centrum van Aalst zijn twee mensen opgepakt na een schietpartij. Daarbij viel één gewonde, maar die is volgens de burgemeester Christophe Daze niet in levensgevaar. Politie en parquet onderzoeken nog wat er precies gebeurd is en waarom.
6: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
5: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Wie thuis een gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt daar al snel 1.000 euro voor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick O. van Sectorfederatie Klimavet pleit voor een betaalbaar plan.
7: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben dus zo'n airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
5: De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. En Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
4: Eén plek op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest, dat is op de Brusselse Binnenring. Daar moet je 11 minuten extra tellen tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuur, Vierarmen. Dat stuk is daar afgesloten. En mocht je toch nog op een andere plek in de file staan, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Dit is Top.
4: Ah, ik heb een goede plaat klaarstaan. Avicii met Levels. Die komt er zo aan. Eerst nog Hugo en Move Into The Sun. Hele fijne ochtend.

Het doorbraaknummer van Tim Berkling, a.k.a. Avicii, ondertussen ster aan de hemel, maar gelukkig hebben we zijn muziek nog levels. Ik weet niet hoe jouw werkweek was, maar bij mij was het echt terror, horror. Ik moest woensdag naar de tandarts. Op zich is dat al een nachtmerrie, maar dat liep allemaal heel goed. Het is net voor ik het gebouw van de tandarts binnenging dat het allemaal keihard misliep. Ik ben namelijk gevallen over een betonblok aan de parkeerplaats. Dat heeft een officiële naam. Dat heet beter een wielstopper of een varkensrug. Ja. Die ligt ergens heel dicht tegen de grond en ik ben daarover gestruikeld. En toen ik viel, heb ik daar zeker een minuut gelegen en dat klonk zo. Ah! Oh! Vreselijk. Gelukkig geen tandje kwijt. Nee, gelukkig. Want dat had wel meteen opgelost geweest, dankzij de tandarts natuurlijk. Maar dat was niet nodig. Ik weet niet wat jij hebt meegemaakt. Deze week iets memorabel. Laat het vooral weten in de Top Radio BE-app. Ga je erover of niet?

Ai, ai, ai, ai, zo klonk het ook afgelopen week. Ik ben keihard tegen de grond gegaan. Ik moest naar de tandarts. Op zich was dat al verschrikkelijk, maar het werd alleen maar erger. Net voor het binnengaan van het gebouw ben ik gevallen over een wielstopper. Dat is zo'n betonnen blok, maar blijkbaar is de juiste benaming volgens Tim in de Topradio BE-app een biggenrug en geen varkensrug. In ieder geval een lompe, stomme betonblok die heel, ja, dicht tegen de grond hangt. En die zie je dus niet. Ik ben daar echt lomp overgevallen. Geen tandjes uit, gelukkig, want dat had de tandarts meteen kunnen helpen. Maar ja, ik heb wel een gigantische, maar echt, echt gigantische blauwe plek op mijn scheenbeen. Net op tijd de handen kunnen zetten om de knietjes te besparen. Maar kijk, wel een gigantische blauwe plek op de knie. Er gaat niemand over mijn verhaal, dus blijkbaar heb jij een rustige werkweek gehad. Ik ben heel blij daarvoor. Zometeen draai ik trouwens Lady Gaga. Die is niet gevallen, maar ze is wel heel weinig genomineerd voor de VMA's. Maar 2 keer. Een beetje te weinig. Maar ja, ze moet zich concentreren op het moederschap. Ze komt er straks aan met Abracadabra na deze mystiek.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move.
1: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna, relax, saus erover.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
12: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
11: Wat bedoelde?
12: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
11: Dat zal wel.
12: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
11: Echt?
12: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: een geweldig nummer met dat juichje erin. Dat past helemaal in het weekend. Alan Brax en Fred Falk en intro. Er zijn twee plaatsen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse Buitenring. 7 minuten daar extra tussen Leonard en Tervuren. Vier armen, daar is een stuk weg afgesloten. En ook problemen op de E411 richting Brussel. 6 minuten daar tussen Hoeilaert en Jezus Eik. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: De mistje datjes van Connections.
8: Oh my god, ik ben net terug van New York.
9: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
8: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
9: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
8: Nee, ook gemist.
9: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
8: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
9: Het verbaast mij dat je vlucht niet gemist hebt.
10: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
12: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
13: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

De OG's van de Sugar Babes die hebben eergisteren echt goed nieuws gedropt in de wereld, want ze brengen na bijna 26 jaar een nieuw album uit. De OG's van de Sugar Babes, dat zijn Keisha, Mutya en Siobhan, dat is een moeilijke naam, maar ze gaan het wel doen, een nieuw album uitbrengen. Volgend jaar 2027 op 12 februari verschijnt dat en hun allereerste single Ghost, die hebben ze donderdag uitgebracht. Ja, het album beter telt 12 nummers. Iets om naar uit te kijken, misschien om al te pre-orderen. Of hoe zeg je dat tegenwoordig? De Sugar Babes dus helemaal terug van weg geweest. Je hoorde net Round Round. En nu Alan Walker op jouw zaterdag met Faded.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
7: Amai, daar regent hier binnen.
8: Oh, zwaans, Nanny.
7: Jawel, er staan er niet meer in de living.
8: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
7: Dakmeester?
8: Ja.
7: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
8: Dakmeester.
7: Zwaans, Nanny, hé.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
10: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
9: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun wien?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
14: Het is Weekend van de Klant bij Waasland Shopping!
15: Wat blieft?
14: Weekend van de Klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
16: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
17: Amai, hea, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je leef, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog volk, de vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

The Weeknd in het weekend. Dat klopt als een bus. De man die op dit moment in Indonesië het beste van zichzelf aan het geven is. Zeg, het is bijna middag, bijna tijd voor een pistoleetje of nog een restje van de koffiekoeken van deze ochtend. In ieder geval, het beste moment van de week is nu, maar toch gebeurt het dat mensen een dipje krijgen op dit moment. Wel, als je een dipje hebt, dan kan je naar onze website topradio.be of de Topradio BE-app. En daar staat volle gas vrijdag de mix van gisterochtend in de ochtendclub. Dat is even 10 minuten volle petrol. Wel, die mix die moet je maar eens gaan zoeken en dan gaat het allemaal een klein beetje beter gaan. De ochtendclub elke werkdag tussen 6 en 9 bij Top met Louis en Brian. Ga het vooral checken. Thomas Gray die is er ook bij in het weekend. Rumors na deze Disclosure en Tondo. Hoppa!

0: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Jij?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
7: 12 uur, topheadlines krijg je van Loren.
8: Goedemiddag. Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro, zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Nele Peters van Thomas More.
9: We houden rekening met de leefkosten, voeding, kleding, ontspanning bijvoorbeeld. En daarnaast houden we rekening met de zogenaamde strikte studiekosten en de ruime studiekosten. Dat is bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld of de cursussen die je betaalt, die dus verbonden zijn aan je opleiding. En de ruime studiekosten die houden verband met bijvoorbeeld het kot of het vervoer wanneer je een pendelstudent bent.
8: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen bijna 178 miljoen euro op hun spaarrekeningen staan. En als we alle VZW's erbij tellen waar de kerk mee verbonden is, gaat het in totaal zelfs om ruim 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering kijken naar hen voor hun begroting. Het parquet onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon 2 verdachten oppakken, ook 2 mannen van begin de 20. Zij worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Je hoort burgemeester Christophe Dazen.
10: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
8: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft The Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. En op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met renners communiceren via briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten. Dus zoeken ze alternatieven. En straks beginnen de vrouwen trouwens aan hun WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maximaal rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
7: 3 minuten over 12 en 2 plaatsen waar je op dit moment 10 minuten verliest. Dat is op de E411 richting Brussel. 10 minuten daar tussen Hoeilaert en Jezuszeik. En ook op de Brusselse binnenring. 10 minuten tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren, Vierarmen. Daar is een stukje weg afgesloten. Als je toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
6: Dit is Top. Evi Gijsels.
7: Een nazomerdag met iets of wat minder zon. Maar we gaan dat oplossen met de muziek. Friends komt eraan van Marshmello na

F-R-I-E-N-D-S, ofwel Friends van Marshmello en Anne-Marie. Ja, ze vestigde 8 jaar geleden een Shazam-record. Ik weet niet of jij heel vaak Shazam gebruikt. Bij mij is dat al heel lang geleden, maar in 2018 was dit de track die in één klap de meest gezochte single op één dag was. Bijna 1 miljoen mensen probeerden dat tegelijkertijd. Ja, dat is een mooi nummer, hè. Friends nog eens bij top van Marshmello en Anne-Marie. De man die binnenkort volgende week vrijdag is, dat op 2 oktober de Ushuaia Club in Ibiza sluit, die staat zometeen in de playlist. Maar eerst nog deze Frankie Rizzardo en Shin.

0: Ushuaia in Ibiza. Dat was een vaste stek, zowat de hele zomer. En volgende week vrijdag, dan is het de eerste vrijdag van oktober, 2 oktober, dan gaat hij de Ushuaia closen. Het is eigenlijk toch wel end of season, ja. Na oktober moet je niet echt meer gaan feesten in Ibiza. En het is ook end of season aan onze kust, want ik kreeg net een berichtje van Karen in de Topradio BE-app dat het kabientje op het strand aan het leegmaken is in de Haan. Dus volop bezig daar, end of season, maar niet hier bij Top, hoor.
1: Dit is Top.
0: Nee, wij gaan gewoon door, constant, met zometeen freestylers pushen.

0: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
0: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh. Oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Okay. Op, alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
8: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
13: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
12: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
13: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
12: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: de Freestylers en Push Up op jouw zaterdagmiddag. En van Push Up naar dit nummer. Oh, dat is het verkeerde. Ik moest eigenlijk een ander laten horen. Hoe is dat nu mogelijk? Dat is toch altijd hetzelfde hier. Dat is mijn fout hoor. Maar van Push Up naar deze dus van Yves La Rock, Rise Up. 1:30 over. Ondertussen op één plek verlies je 10 minuten. Dat is op de Brusselse Binnenring. Daar moet je 10 minuten extra tellen tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Dat komt daar door een defect voertuig. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Rise Up dus onderweg na Sola van Henri PFR.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
3: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
6: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
9: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
8: Ja, ik weet het.
9: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
8: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
9: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
8: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
10: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.

Yves LaRocque en Rise Up. Ja, het mag wel gebeuren, je mag wakker worden. Hè? Ja. Het mag, het is gepermitteerd, 9 minuten over 1:30. Yves LaRocque, trouwens met de reggae-artiest Yaba, maar die werd nooit officieel vermeld. En tegenwoordig doen DJ's of producers dat wel. Ze zetten er duidelijk bij wie het nummer heeft ingezongen wel. Toen niet, dat was in 2007. Yves LaRocque, vandaag vooral uitkijken naar het wegwielrennen bij de vrouwen. Op het WK in Canada, 180 kilometer moeten de dames trappen. Dat is waarschijnlijk meer dan jij gaat doen vandaag. En natuurlijk is het uitkijken naar onze Belgische dames en vooral Lotte Kopecky. Het gaat allemaal gebeuren vanaf 3 uur. En misschien ga je dat ook meemaken en zet gewoon top op de achtergrond. Je kan ons overal mee naartoe nemen. Straks Jelly Roll en Robin, maar eerst nog Nico en Vince.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de chaos. Eén held.
6: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
5: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
8: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
9: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog volk. De vallen herstelder poederlaar. Proper werk van een handige mens. Check it out.

dat was toch een stevig kereltje, die Jelly Roll. Want die heeft heel lang vastgezeten in de gevangenis. 9 jaar tot en met 2008. En dan kwam de ommekeer. 40 keer gearresteerd, Jelly Roll. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Net zoals met jou bijvoorbeeld na het zware feestje van gisteren. Het komt ook altijd goed. Alles komt altijd goed trouwens. Zometeen de Top Hit 40 met Jens. Krijgt ook de nieuwe toptune te horen. En natuurlijk de 40 meest gedraaide tracks bij Top. Heel veel plezier ermee. En maak er nog een fantastisch leuke zaterdag van. Dit is Robin, Dancing on My Own.

0: en festijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 1 uur, goedemiddag, Top Headlines met Lore.
3: Goedemiddag. Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro, zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
4: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, de kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het zesde middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
3: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim 1,5 miljoen euro gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewesten en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. En Wegen in Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
5: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
3: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
2: Op de volgende 3 plaatsen verlies je meer dan 10 minuten. Dat is op de ring van Brussel. Tussen Dilbeek en Jette moet je 17 minuten bijrekenen. Nog in Brussel, want die is afgesloten. De buitenring tussen Leonard en Tervuur Vierarmen. 11 minuten komen daarbij. En tenslotte allemaal nog eentje in Brussel. Tussen Terkamerenbos en de Boileau-tunnel moet je 10 minuten bijrekenen. Sta je op een andere plek in de file, dan duurt het gelukkig niet langer dan 10 minuten.

0: Jens de Wilde.
1: Hallo, wie heeft er deze week terrein gewonnen? Welke track moest een paar plaatsen prijsgeven? En welk nummer staat plots veel hoger dan vorige week? Dat ontdek je vanaf nu in de Top 40, de volle 3 uur hier op Top. 40 tracks met een nieuwe volgorde en helemaal bovenaan natuurlijk de nummer 1 van deze week. Maar het is al een week geleden, daarom even deze opfrissing.
0: Dit is de Top 3 van vorige week.
1: Jugel eindigde toen op 3.
0: 3.
1: De tweede plaats was voor Kygo en Take Me Back.
0: Eén.
1: Coole samenwerking tussen Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is zo set, eindigde opnieuw op nummer 1. Kunnen ze daar nog een weekje aan vastkleven?
0: Dit is de Top Hit 40.
1: Om iets voor 4 kan ik dat jou vertellen. Maar laten we eerst die nummer 1 nog eens draaien, hè.

0: is de Top Hit 40.
1: Toch een beetje raar, hè? Die titel Happiness is so sad. Want normaal gezien word je heel blij van happiness. Dat betekent ook gewoon blij eigenlijk, happiness. Maar dit is toch wel iets uniek in het nummer van Swedish House Mafia en Leaky Lee. Straks om iets voor vier kom je te weten of die terug op nummer 1 staat. Wij gaan nu beginnen onderaan. Uiteraard, het zou raar zijn. Hè? Moesten we beginnen met de nummer 1? Ik heb het toch niet vaak meegemaakt dat een hitlijst begint met nummer 1. Dus beginnen we natuurlijk onderaan. We tellen op en we tellen af naar nummer 1. We beginnen bij 40 en daar staat al meteen een zakker. Vorige week nog op 34. Deze week, ja, een hekkensluiter geworden. Cyril en Woodhouse met Feel It All My Days.
0: 40.

0: Top Hit 40.
1: Hij begon met muziekproduceren tijdens zijn studie aan de Universiteit van Manchester. Dat was tijdens de COVID-pandemie in de UK. En toen ging hij gewoon nog als Flynn door het leven. Maar ik wil niet denigreren toen of zo, maar dan vind ik Bless wel beter inderdaad. Goed gekozen door Flynn. En nu ja, maakt hij de één hit na de andere. Terms and Conditions deze week ook op 39. Net zoals vorige week in de Top Hit 40. Nu is het aan Bebe Rexha en David Guetta. Zij hebben Sad Girls meegebracht.

0: J-Lo.
1: Dit is Stop, de Top Hit 40.
0: Zometeen komt de eerste en enige nieuwkomer eraan. En ook Milk Inc. is onderweg met Madison. Top, we make you
2: move. Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Top, we make you move. Nummer 36.

0: Madison van Milk Inc. En tegen wie zeggen we bye bye?
1: Dit is deze week verdwenen in de Top Hit 40.
0: Dat is wat rap misschien.
1: Dit is deze week verdwenen in de Top Hit 40.
0: Hij neemt hem niet, maar ik wou hem maar laten horen natuurlijk. Hè. Loco Loco van Gordo. Voilà, het gaat gewoon niet. Hij flipt helemaal. Gordo en Renier Zonneveld, die was vorige week nog in de lijst.
1: Top Hit 40.
0: Maar nu dus helemaal niet. Vorige week nog op 40 en deze week valt hij eruit. Ze hebben er wel 26 weken in gestaan. Dus het is goed geweest met die Loco Loco. Tijd voor een nieuwe voer. En die van deze week, de enige en eerste ook nieuwkomer in de lijst, is van AVE. Italiaans duo. Een duo dat echt wel aan het opkomen is, zijn viraal gegaan. En het duo vlogt ook heel vaak, heb ik gezien. En daarin zeggen ze toch heel wat interessante
2: dingen. People always ask, what is your why? And I feel like you should change your question to like, why not? Why not follow your dream? Why not give all your potential and see where it goes? Why not? Like, what is gonna happen? You know, like the worst case scenario is literally you get a normal job.
1: De hoogste nieuwe

0: een plaatje op vooruit. En dat heeft misschien wel te maken met die 25 graden die er volgende week weer aankomt. Carlita en Melf met Solar Skin. Twee vertragingen zijn er op dit moment van 10 minuten of meer. Dat is in Brussel. En opletten daarvoor een defect voertuig. Er is vertraging tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette. 10 minuten komen daarbij. En nog in Brussel, daar is vertraging door de buitenring die daar afgesloten is. Vertraging tussen Leonaar en Tervuren, Vier Armen.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
6: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja. Kom een keer kijken.
9: Amai, oh merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
11: Bebad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Dit is... Hit 40. Jens de Wilde.
13: Top. We make you move.
12: 33.

0: Op de Top Hit 40 trap 3 plaatjes naar beneden, deze Hugel en Jamaican.
1: Top Hit 40.
0: Het was een grote rel vorige week in de muziekwereld. En die heeft deze week heel wat gevolgen gekregen. Voor, ik heb het natuurlijk over, Ed Sheeran en Macklemore. Het slechte nieuws is vooral voor Ed, want hij verloor de afgelopen week maar liefst 500.000 volgers op Instagram. Nadat natuurlijk, je weet het waarschijnlijk wel, rapper Macklemore uit het voorprogramma van zijn tournee werd geschrapt. Bij zijn eerste optreden vorige week na de commotie reageerde Ed Sheeran heel zichtbaar geëmotioneerd. En Macklemore die laat het daar intussen niet bij, want hij kondigt een eigen tournee aan onder de naam Macklemore and Friends Free Palestine Tour, met optredens in Dublin, Parijs en Londen. En daarmee wil hij duidelijk aandacht blijven vragen voor Palestina. De rel lijkt hem dus duidelijk niet stil te krijgen. Macklemore wil net zijn podium gebruiken of blijven gebruiken om zijn boodschap te verspreiden. Macklemore staat niet in de top 40, Ed Sheeran wel, samen met Martin Garrix. Repeat It komt er zometeen aan. En nog meer slecht nieuws, want in onze lijst dalen ze 4 plaatsen. Eerst nog de nummer 41, The Second Voice.

0: We tellen nog eens terug en we beginnen op 40 met een van de grootste verliezers deze week, Cyril en Feel It.
1: 39.
0: Les mag blijven staan op 39 met Terms and Conditions.
1: 38. 37. 36.
0: My medicine. Het gaat allemaal wat sneller. Sad Girls zat erin. Save Me Tonight op 37. En Medicine van Milk Inc. Die staat deze week op nummer 36 in de top 40. En zo loopt het allemaal een beetje mis. Dat is jammer, spijtig genoeg, want we hebben natuurlijk wel heel wat goede nummers klaarstaan. Zometeen bijvoorbeeld Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En ik had het gezegd, die verliest deze week wel, ja, heel wat plaatsen, spijtig genoeg. Repeat.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
8: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
9: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
10: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totte?
11: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
10: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
11: Sun wiener?
10: Sun Systems.
12: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
11: Ja, chique ding is dat, hè.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Yo hastjes, MC Drummer hier. Weet je onder waarom dat ze bij Varrobyte Panels niks weten van stutten, maar wel van sandwichen? Waarom pees je? Dat is niet moeilijk, hè? Bij Varrobyte Panels leggen ze sandwichpanelen op industriële daken en boerenschuren. En geen stutten, hè? Het zijn vrije kerels bij Varrobyte Panels. Sandwichpanelen met isolatie in, hè? Varrobytepanels.be. Experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating. In de industriële en agrarische sector. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Wunder zorgen voor een dak boven onderhoofd. Varrobyspanels.be.
14: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
15: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
16: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
15: En handen die vanzelf werk zien.
16: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
15: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
16: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
17: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
18: Top hit 40.

DJ Licious houdt er wel van om als DJ in de watten gelegd te worden. Ik zag nog op zijn Instagram dat hij echt wel houdt van premium parking. Gewoon tot aan de stage met de auto rijden. Ik snap dat volledig. Dat is echt wel handig. DJ Licious en Milo Forever Young. 1 plaats verlies en 4 plaatsen we naar beneden voor de bouwsite.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
7: Hey, het is 2:00. Lore, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Rond deze tijd herbegint het Vlaamse begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen van N-VA gaat eerst bilateraal praten. Eerst met Vooruit, straks met CD&V. Dat de drie partijen niet samen zitten en Diependalen dus één op één praat, lijkt geen goed nieuws. Maar toch verloopt alles volgens plan, zegt hij.
9: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
8: Diependalen mikt op een akkoord tegen morgenavond. Maandagnamiddag wordt hij in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. De staking in onze gevangenissen is voorbij. Er is ook geen hinder meer. Het personeel legde gisterenmorgen voor 24 uur het werk neer. Nog maar eens uit protest tegen de overbevolking in de gevangenissen, de hoge werkdruk en het personeelstekort. Op sommige plaatsen moesten ze wel personeel opvorderen om aan de minimale dienstverlening te geraken. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodental nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maximaal rond 25 graden.
7: Op dit moment vertraging, eentje van meer dan 10 minuten in Brussel tussen het Margaretha van Oostenrijkplein en het Heilig Hart College. Daar moet je 11 minuten bij rekenen. Maar sta je op een andere plek in de file op dit moment, dan duurt het niet langer dan 10 minuten.
6: Dit is Top. De Top Hit 40. Jens de Wilde.
7: In het weekend mag het altijd dat tikkeltje meer zijn. Vandaar dat je nu de Top Hit 40 hoort. En Maupi met Just a Little Bit More.
6: Stop. We make you move. Nummer 26.

0: Van 27 naar 25, All I Know van Lucas en Steve.
1: Tophit 40.
0: In de Tophit 40 houden we natuurlijk de vinger aan de pols en bekijken we heel gedetailleerd de muziekindustrie, ook buiten de landgrenzen. Want aan de overkant van de oceaan is momenteel een opkomende zangeres niet weg te slaan van de eerste plaats in de hitlijsten. Ik heb het over Ella Langley, een 27-jarige Amerikaanse countryzangeres die met haar nummer Choosing Texas zelfs het record van Mariah Carey heeft verbroken. She's from Texas, I can tell. Haar nummer staat al 23 weken op 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ter vergelijking, Mariah Carey stond met All I Want For Christmas Is You 22 weken bovenaan. Dat op zich is dus al een zotte prestatie.
1: Tophit 40.
0: Ja, maar wie is die Ella Langley? Wel, de vrouw achter die wereldhit is iemand die opgroeide op een boerderij in Alabama, in een gezin waar muziek altijd aanwezig was. En als kind stond ze al naast haar grootvader die piano speelde in de kerk, dus een beetje bij het kerkkoor. En in 2019 besloot ze haar studies stop te zetten om dan naar Nashville te trekken om voluit voor die muzikale droom te gaan. En die droom is nu echt wel werkelijkheid geworden. Dus misschien hoor je haar binnenkort ook bij ons. Je weet nooit, hè. Onthoud alvast die naam, Ella Langley. En bij de Bouwsta liep het een beetje gelijkaardig. Zij zijn nu mega hot.

0: Top Hit 40.
1: In hun vijfde week kunnen ze nog eens twee plaatsen bijtellen. Robin Schulz en Watermat met Take It Slow Bullet. Ja, leuk om die bullet eigenlijk terug te horen. Ik was hem bijna vergeten, dat nummer. En nu is hij weer opgerakeld dankzij Robin Schulz. En nu op nummer 22 ook een heel fijn duo. Topic en Becky G stonden al heel lang in de top 10 met Sorry Papi. Na 22 weken op een 22e plaats. Dat is niet slecht. 22.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top!
1: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Dag manneke.
6: Hey.
5: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
6: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
5: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
6: Ook landbouwer.
5: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
6: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
5: Ja, slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorle.be.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
12: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
13: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
14: Hallo.
13: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
16: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
15: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
17: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
18: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
17: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
18: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
17: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

En zo geraken ze bijna in de top 20. Peggy Goo en Ivory Star. Woman.

0: We gaan nog eens proberen voor een overzichtje te doen van 30 naar 21. Martin Garrix en Ed Sheeran stonden met Repeat It op 30. Djalicious en Milo, Forever Young op 28. De Bausa, Lose Myself, één plaatje hoger, 28. New Religion van Bibi Rexha vinden we terug op 27. Het is onze grootste daler van deze week, want vorige week nog op 20.
1: 25, 24.
0: Maupi, Just a Little Bit More op 26. En ons Nederlands favoriet duo Lucas en Steve, All I Know, vonden we terug op 25. De Bausa ook weer verliest met Magnetic. Het was niet alleen met Lose Myself, maar ook met Magnetic gaan ze er 3 plaatsen op achteruit. Goed nieuws was er wel voor Robin Schulz en Watermat bijvoorbeeld. Zij gaan 2 plaatsen vooruit op 23. Take It Slow. Sorry Papi van Topic en Becky G. Vorige week nog op 18, nu op 22.
1: 21.
0: En net gehoord, goed nieuws voor Peggy Goo en Irie Star Woman op 21.
1: Tot 40.
0: En nu gaan we naar de nummer 20. En die is voor Silva Bumpa.

0: Drie plaatsen verliest voor Die Die van Shakira. Die komt er zometeen aan. Manuals en Brian V. Slecht nieuws voor hen ook deze week, want ze verliezen vier plaatsen. Zometeen, Where Do I Go?
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut. Met de pro van... Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: Heerlijke garage in de top hit 40.
1: Top hit 40.
0: Van Justy en Sam Harper. Just a little gaat er twee op vooruit deze week. Zometeen heb ik voor jou een top fresh klaarstaan. Een nummer dat net is gereleased. En jij mag daar zometeen jouw mening over geven. In de vorm van punten die je doorstuurt in onze Top Radio B-app. Het is deze week van een 1-2 is redelijk anoniem. Maar wat ik daarmee exact bedoel, dat vertel ik jou zometeen als ik de top fresh ook draai. Eerst nog deze Marshmallow. Hallo, deze week één plaatje vooruit.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
0: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
5: Zo'n knappe servicetechnieker bij Rental Pumps.
4: Rental Pumps, wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
6: Yo, gastjes. MC Drummer hier. Hort, heb je nu zo'n jopper dat je van pijst? Goh, dat is toch Danny? Ik wil meer verse lucht. Ah wel, misschien moet je bij Varobice Panels komen werken. Want bij Varobice Panels bouwden mee als schone grote daken. En hey, gezever, hé. Varobice Panels is op zoek naar dakwerkers en kraanmannen die liever een naam dragen dan een plastron. En hen oog te vrezen hem. En zie je van Nieper of Poperingen? Dan is het niet ver, hé. Kom maar af naar Varobice Panels. We hebben werk voor je. Varobicepanels.be voor meer info.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Geen zittend gat, wel goesting.
9: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
10: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
9: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
10: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
11: Start het najaar goed.
12: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
11: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
12: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
13: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
14: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D-artists, architecten en creators voor Fansystems.
15: PC's op jouw maat en workflow.
14: Ontdek ze op fenn.systems.
16: Achtung, Wevelgem! 3 oktober, das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis und 4 party.
17: Tickets oktoberfestwevelgem.be.
18: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
19: Wat blieft?
20: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
21: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
22: Amai, hé, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog volk. Een vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
23: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: SO en One Republic met In Your Eyes.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: Collide van Glückenbach en Callum Scott. Dat is het nummer dat deze week centraal staat in Top Fresh. Glückenbach is een soort anonieme DJ uit Duitsland. Ik weet niet of ik het zo moet uitleggen. Die wordt verpersoonlijkt door een man in een hoodie met een blinkend masker. Ik zou het gewoon eens opzoeken als ik jou was om het echt te kunnen zien. Sinds 2020 dropt die muziek en hij werkt al vaak samen met Offenbach. Dus best wel een grote naam eigenlijk. Ja, en Callum Scott, die moet ik jullie niet meer voorstellen, denk ik. Wat een stem heeft die man toch, hè? Bij hem begon het allemaal met die cover van Dancing on My Own van Robin. En die twee werken nu dus samen voor Collide. Jij mag nu de Topradio BE-app openen, alvast klaarzetten. Zometeen luisteren naar het nummer en dan mag jij jouw punten doorsturen op 10 voor die nieuwe single. Dan weten we perfect hoe jij denkt over die nieuwe track. En dan mag je eigenlijk jury spelen. Oké, ben je er klaar voor? Glückenbach en Callum Scott met Collide.

0: Wat vind jij van deze nieuwe track? Drop je punten nu in de Top Radio B-app.
1: Dit is de sterkste stijger in de Top Hit 40.
2: Let's go.
1: 14.
3: Stop.

0: Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: Het is 3 uur, Top Headlines met Lore.
2: Een goedemiddag. Het Vlaams begrotingsoverleg is herbegonnen. Minister-president Diependalen van N-VA houdt aparte gesprekken met Vooruit en CD&V. Diependalen moet maandagmiddag zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Een akkoord tegen maandagochtend is haalbaar, zegt hij.
3: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
2: In Parijs volgen zowat 600.000 mensen rond deze tijd een openluchtmis, voorgegaan door paus Leo XIV. Die is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Na de mis brengt hij ook nog een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. En maandag trekt de paus dan door naar Metz, waar hij onder meer zal spreken over Europa. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotto Kopecky is er één van de kanshebbers. Winst is mogelijk, klinkt het, mede dankzij een goed team.
4: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschap nog vaak recht wel staan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag ook het geval is.
2: Aankomst is voorzien rond 7:15. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
0: Dit is Top. De Top Hit 40. Jens de Wilde.
1: Met een nieuwe nummer 1, of toch niet? Over minder dan een uur ken jij het antwoord. De nummer 13 kan ik nu al bekendmaken. Dat is Satisfy. Top.

0: In plaats van Least for Satisfy van Calvin Harris en Jazzy.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: En daarnet mocht ik net voor 3 uur nog een nieuwe track aan jou voorstellen. En dat was Collide van Glockenbach en Callum Scott. Jij mocht jouw mening daarvoor in de Top Radio B-app doorsturen. Door middel van punten op 10. En dan kunnen we zo'n beetje weten, ja, wat vinden jullie ervan? Ik neem er altijd een paar uit. Kjell, ja, die was niet zo tevreden. Die stuurde een 0 op 10 door. Saai en redelijk eentonig, liet hij weten. Voor Jeroen was het ook niet geslaagd. 4 op 10. En voor Chantal bijvoorbeeld, die gaf dan wel een 6 op 10. Dat was net geslaagd. Maar als ik alles een beetje optel, ja, dan zal het er net op of eronder zijn, denk ik, voor die Collide van Callum Scott en Glockenbach. Je gaat hem al een paar keer horen hier bij Top. En soms moet je nummers, ja, een paar keer horen om het echt goed te vinden. Hè. Dat kan natuurlijk altijd.
1: Dit is Top Hit 40.
0: Wij nu terug naar de lijst, naar Marshmallow en Another Drink.

0: Harry Pever en Sola.
1: Top Hit 40 Overzicht.
0: Twee plaatsen winst was er voor Silva Bumpa en On Tonight. Stijgt nu naar de top 20.
1: 19, 18, 17, 16, 5.
0: En zo gaat

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
5: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.

0: blijft gewoon staan op 9. Lost Frequencies en Live It All.
1: Top Hit 40.
0: Wie de muziek uit de jaren 2000 een warm hart toedraagt, mag dit nieuws alvast noteren, want de originele Sugar Babes die komen terug. Ja, de originele bezetting en met een nieuw album ook meteen. Ze brengen op 12 februari voor het eerst in 26 jaar opnieuw samen een plaat uit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan gigantische hits uit het verleden, hè. Om maar een voorbeeldje te geven, deze Round Round van de Sugar Babes. Nu, de bezetting van de groep veranderde verschillende keren. De drie oorspronkelijke leden vonden elkaar later opnieuw en staan intussen alweer samen op het podium en is er dus nu ook nieuwe muziek. Het album krijgt gewoon de naam Sugar Babes en telt 12 nummers. En met Ghost hebben de dames alvast een eerste single gelost. Is echt heel Sugar Babes, vind ik. Zoals we ze kennen.
1: Top Hit 40. Ja,
0: zelf zeggen ze dat ze de plaat niet wilden overhaasten en dat tijdens het maken steeds duidelijker ook werd dat die titel perfect bij het album paste. Gewoon Sugar Babes, omdat iedereen natuurlijk hen kent. En het voelt volgens hen onmiskenbaar als hen zelf. Ja, wie weet komen ze wel ooit terecht nog in de Top Hit 40. Met die Ghost zou het kunnen, maar misschien moet er nog net iets meer beat in zitten, denk ik. En dan heb je volgens mij nog meer kans om in onze lijst terecht te komen. Maar zeg nooit nooit.
1: 8. Dit is Top.
0: Wij nu terug naar de lijst van nu met Another Talk to You.

0: Het heeft even geduurd, maar na 11 weken komt hij eerst voor het eerst in de top 10 terecht. Whisper van Joel Corry. Het is al heel de dag vrij druk in de buurt van Brussel en ook een vertraging nog van 10 minuten of meer. Tussen het Ter Kamerenbos en de Boileau-tunnel, daar moet je 12 minuten bij rekenen. Maar sta je op een andere plek in de file, dan duurt het niet langer dan 10 minuten. Zometeen gaan we naar de nummer 6 in de top 40 en daar staan Prospa en Clooney met Free Your Mind.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japans.
3: Ibiza.
2: Ruim.
3: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Oh, yellow. Het is geen media. Media bij Carrefour.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel. Knaldi.
10: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Dit is top. Top Hit 40. Jens de Wilde.

0: Free Your Mind.
1: Top Hit 40.
0: Dat was de nummer 6, dus we hebben nog 5 nummers te gaan. Dat is bijvoorbeeld Take Me Back van Kygo. Ook Criss Cross Amsterdam komt er nog aan met My Oh My. Edge of Desire van Jonas Blue. Happiness Is So Sad van de Swedish House Mafia. En Leaky Lee en Jugal Move Into The Sun. En toch ga ik Jugal nog 2 keer draaien voor 4 uur. Hoe kan dat in godsnaam? Ja, dat ga je ook zo meteen ontdekken. Ja, ja. Eerst nog de nummer 5 draaien. De ultra zomerse track van Jonas Blue. Edge of Desire.

0: Love you, babe.
1: Mai Mai op 4.
2: De top tune of the week.
1: De herfst is sinds deze week begonnen, maar het mooie weer blijft gewoon aanhouden. Dinsdag zal het meer dan 25 graden worden. Wauw. En dan is het al bijna oktober eigenlijk. En daar past natuurlijk onze nazomerse toptune perfect bij. De song van Hugel en David Guetta en die heet toepasselijk Shine. Shine verscheen al in juni en beleefde de primeur tijdens Hugel's concertreeks in het Stade de France in Parijs. En de vocals die worden verzorgd door de Amerikaanse rapper French Montana en de Britse singer-songwriter Aidan Martin. Ongelooflijk, hè, wat een hitmachine die Hugel is. Want 2026 is sowieso een topjaar al geweest voor hem. Dankzij Jamaica Bam Bam en Move Into The Sun natuurlijk, die er zo meteen nog aankomt. Heeft echt al heel grote hits gescoord. En misschien komt er met die Shine dus nog eentje bij. Een nazomerrit. Zo heeft hij eigenlijk alles gehad. Hè. Iets in het voorjaar, iets in de zomers en iets in het najaar. En dat zou goed kunnen met deze Shine. Onze top tune of the week. Hugel en David Guetta.
2: This is the top tune of the week.
3: Hugo and David Guetta. Shine.
2: We make you move.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
5: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
6: Geen zorgen.
5: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
7: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
8: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
9: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
10: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
11: Ja, vent, ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
10: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
11: Sun wie?
10: Sun Systems.
12: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
11: Ja, chique ding is dat, hè.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
15: Het is Weekend van de Klant bij Waasland Shopping!
16: Wat lief?
15: Weekend van de Klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
17: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
18: Amai, hey, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallen herstelder poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out.

0: Het was een beetje pijnlijk vorige week.
1: Top hit 40.
0: Maar nu mag je terug meespelen met de grote mannen. Al is het zelf natuurlijk ook een grote man. En vorige week nog op 4, nu terug naar 3. Jugal en Ultranate met Move Into The Sun. En wie verwachten we nu op 2? Is dat Happiness Is So Sad of Take Me Back van Kygo? Dat is de belangrijkste vraag nu, hè. Dit is nummer 2.

0: Kygo, Take Me Back op nummer 2.
1: 10, 9, 8, 7. Top Hit 40.
0: En zo tellen we heel de tijd door en door en door in de Top Hit 40. Maar nu is het zover. We gaan bijna de nummer 1 draaien. Eerst nog even terugblikken. Op nummer 10 vonden we R&B terug van Age. 3 plaatsen omhoog. Live It All van Lost Frequencies op 9. Die mocht daar blijven staan. Net zoals Another and Talk to You op 8. Whisper van Joel Corey. 4 plaatsen omhoog. Dat is heel goed. En Free Your Mind van Prospa en Clooney daalt een plaatje van 5 naar 6. Edge of Desire van Jonas Blue weer op 5. Ook weer gestegen. En My Oh My gaat dan weer achteruit. 1 plaats. Crisscross Amsterdam was dat. En 3. Moving to the Sun van Jugal en Ultranate gaat weer 1 plaats omhoog. En Take Me Back van Kygo blijft gewoon staan op nummer 2.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: Oké, de nummer 1 is eigenlijk net dezelfde als vorige week. Ondertussen staat hij 8 weken in de lijst en hij doet het heel goed. Ik heb het natuurlijk over Swedish House Mafia en Licky Lee met Happiness Is So Sad. Ik wens jou heel veel plezier zo meteen met Koen na 4 uur. En heel graag tot volgende week.
1: Dit is de meest gedraaide toptrack van afgelopen week. Top Hit 40, nummer 1.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
0: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
7: Ja, goedemiddag. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er één van de kanshebbers, mede dankzij een goed team.
8: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak terecht wel gestaan heb, dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag ook het geval is.
7: Aankomst is voorzien rond 7:15. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
6: Dit is Top. Koen van der Sloten.
9: Die gaat er nog eens in vliegen. En dat tijdens het... Oh, ik heb weinig geslapen, neem het mij niet kwalijk. Martin Garrix en Dua Lipa. Top. Scared to be lonely.

Martin Garrix en Dua Lipa. Het heeft ooit in de boekskes... mijn muziekske. Wacht, mijn muziekske wil niet. Oh, dat begint hier al goed. Wacht, hè. Hallo. Hallo. Ik ben aan het praten tegen een knopje. Ah, oh, jongens, toch. Allee, hoe komt dat nu? Ik weet dat niet. Ik weet niet hoe het komt. Wat ik wel kan starten, hopelijk, is Robin Schulz. Allee, begint eraan. Balassé. En dan nog Rita Ora erbij. Wat moeten mensen eigenlijk nog meer hebben? Dit is I'll Be There. Ja, ik ben er vandaag. Goedemiddag.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100% met de pro van
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
11: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
12: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
11: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
12: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
11: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Iemand die we heel vaak in de Global Dance Chart hebben, dat is David Guetta. Ook in onze flashback komt hij wel eens voorbij. En vandaag gaan we de aandacht vestigen op iets wat heel veel DJ's doen. Als je filmpjes bekijkt van DJ's, dan zie je heel vaak dat ze zo aan die knopjes zitten prutsen. En dan denk je, zijn die nu eigenlijk iets aan het doen? Wel, David Guetta die gaat het geheim verklappen.
1: If I'm totally honest, some of it can become like a tick to do that. And some of it is... A little bullshit part of the show.
0: We gaan hem nog eens spelen, want deze heeft er ook zo lang in gestaan. David Guetta met Work Hard, Play Hard.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
5: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
4: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
5: En klanten altijd tevreden.
4: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
6: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.

0: Jam & Spoon met Ride in the Might. En in de Global Dance Chart Flashback gaan we terug naar 2021, want toen kwam de volgende track nieuw binnen. Het was een track van Mufasa.
1: Don't turn your back on me, Scar.
0: Nee, de ene Mufasa is de andere niet. Het was Mufasa met Hype Man en Written. Ze kwamen nieuw binnen in de GDC 40 met deze Friday Night.

0: Perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers, rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie je de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat naar orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
6: Amai, daar regent hier binnen.
7: Oh, zwaansnanny.
6: Jawel, er staan er niet meer in de living.
7: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
6: Dakmeester?
7: Ja.
6: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
7: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
5: Modu van. Widerma je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
8: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
9: Achtung, Wevelgem! 3 oktober, das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival van België. Met de Broeders Co. 5 stages, kermis en veel party.
10: Tickets, oktoberfest.wevelgem.be.

0: Let's and Be Mine. En Mika God, ja, die is ook helemaal van ons. Mika is van ons, olé, olé. Mika God heeft het gedaan bij de Rode Duivels gisteren. We hebben tegen Italië gespeeld en het was nog eens feest.
1: En die komt België nog een keer. Met God. En die doet wel. Mika God.
2: Ah, gaat scoren. Ja, ja,

0: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Dit is Top
2: in heel Vlaanderen en Brussel, ook via DAB+ en de Topradio BE-app. Top headlines.
3: Goedemiddag. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
4: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Giro Groep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
3: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Er werken nog altijd veel te weinig dove tolken in ons onderwijs. Nochtans werd daar 2 jaar geleden al extra budget voor aangekondigd. Afgelopen schooljaar maakten 75 leerlingen in Vlaanderen gebruik van zo'n tolk. Dat aantal moet hoger, maar scholen moeten daar zelf heel wat voor doen, zegt Barbara de Rijkere, directeur van een middelbare school in Gent.
5: Het vraagt uiteraard extra overleg, professionalisering ook van ons team, overleg met de vakleerkrachten, maar zeker ook onze schrijftolk die ook aanwezig moet zijn.
3: Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Daar zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij nog naar het bedevaartsoord Lourdes. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede, de Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
2: Dit is Top. Koen van der Sloten.
6: Het is zaterdag namiddag 5 uur geworden. Dat zou wel eens kunnen dat jij een moeilijke keuze moet maken, want het is aperitief tijd. Jawel.
2: Top.
6: Heeft u een keuze kunnen maken?
2: Stop.
6: En wij gaan deze Another uitschenken.

Another met 54 Ultra. En dat was Talk to You. Ik heb het tegen jou vandaag. Dit is de Global Dance Chart Flashback. En zometeen dan gaan wij nog eens in de hitlijsten duiken. Ik heb weinig geslapen, neem het mij niet kwalijk. Duiken, zei ik dus. Ja, duiken. Niet lopen in het zwembad. Niemand is aan het duiken op dit moment. Maar zometeen gaan wij het wel doen. Blijf bij ons.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top! Make you move.
1: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik
1: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja. Kom een keer kijken.
5: Amai. Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
10: De mistje datjes van Connections.
11: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
12: Tjoe, dat heb ik gemist.
13: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
14: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
15: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
14: Wat bedoelde?
15: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
14: Dat zal wel.
15: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
14: Echt? Dus?
15: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze je voor gewoon doen.

0: Ik zou vandaag een momentje willen delen dat zich afspeelde in 2023. Het was het ogenblik dat de muziekredactie de nieuwe track van Dimitri Vegas en Like Mike zag binnenkomen. En in die tijd was dat af en toe wel zo'n momentje, want ze maakten veel muziek. Maar de titel... ja, dat deed wel een belletje rinkelen, namelijk... wacht, ik ga het laten horen.
1: Mexico, Mexico.
0: Gelukkig, want wij dachten al, ja, ze zijn het spoor bijster geraakt, Dimitri Vegas en Like Mike. Gelukkig was het geen remix van dit. Ze hebben gewoon een geweldige track gemaakt met Nio. En in die tijd kwam die ook zomaar eventjes uit het niets binnen op 17 in de Global Dance Chart.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op deleijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op deleijze.be/superplus. De Leijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
4: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

Laat ons hopen dat de Belgen morgen ook happy gaan zijn. Happiness, want het WK wielrennen komt eraan. Zijn er al mensen die een beetje zenuwachtig zijn? Je hebt dat, hè, zo van die mensen die denken van, oh nee. Oh, het is wel een hele dag in de zetel liggen. Ik kijk er nu al naar uit, moet ik zeggen. Wout van Aert, Remco Evenepoel, wat maakt het uit? Of toch die Bonijs, of toch iemand anders? We gaan het morgen zien, maar we hopen dat ze gaan knallen. Succes, mannen! Hey.

0: Schatje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Amai, daar regent hier binnen.
6: Zwaansnanny.
5: Jawel, er staan er niet meer in de living.
6: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
5: Dakmeester?
6: Ja.
5: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
6: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
7: Start het najaar goed.
8: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
7: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
8: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

Bill King en Unstoppable. En ik zie ondertussen mijn collega binnenkomen. Die ziet er ook unstoppable uit. Dat is niet te geloven. Volgens mij heeft hij een hele middag in zijn nest gelegen. Het is waar, ja. Heeft hij zijn nest gelegen? Dacht het wel. Ja, kijk. We gaan hem moeten opwinden, denk ik. Net zoals Willy William, want die kwam in 2016 in januari binnen met deze track. Maar ik zei dus, we gaan hem even moeten opwinden.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
4: Een goede avond. Over een half uur komen de drie Vlaamse regeringspartijen opnieuw samen. N-VA, CD&V en Vooruit praten er dan opnieuw verder over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog één-op-één gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
5: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
4: Mogelijk wordt er de nacht doorgepraat. Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marijke Remijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
6: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Giro Groep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
4: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Er zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij naar het bedevaartsoord Lourdes. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in, mogelijk door een gaslek. In de Nations League wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van de voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maximaal tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maximaal tot 29 graden.
3: Dit is Top. Top Schaamteloos. Jeroen Goris.

0: konden ons geen betere opener voorstellen, want ja, het is helemaal de vlaggedekte lading, dat verhaal. Hè. Het programma dat als een kanonbal je zaterdagavond opvrolijkt, of zoiets. Showtank was dat. Goedenavond en helemaal welkom.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond. Het feest begint hier en nu. Stop schaamteloos. Let's go. Let's go.
0: En aan het begin van onze schaamteloze marathon heb ik maar één vraag.

kader van Geen Grenzen in dit programma. Dat ken je ondertussen. No Limit. No Limit, tenminste, van de Too Unlimited. Laat ons meteen eens kijken naar het menu van dit eerste uur van vanavond. Met onder andere daarop als aperitiefje dus de Two Brothers on the Fourth Floor. Blaster Jacks, Sandro Silva mag je ook verwachten. Ja, en de onvermijdelijke Mel Kink is er ook bij. It's

0: inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

0: En zet je schrap, want we hebben nieuw materiaal gevonden.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: En daarvoor gaan we naar Los Angeles, naar een groepje dat ontdekt werd tijdens een tv-programma. Dat gebeurt wel meer zo talentenjachtachtig. Het heet de Debut Dream Academy in 23. Toen kwam daar het groepje Cat's Eye uit. En die ken je natuurlijk als trouwe schaamteloze luisteraar. Want hun Pinky Up, daar waren we al redelijk zot van. Wel, uit datzelfde album, dat heet Wild, komt nu deze. Ja, je hoort meteen, dit is spek voor onze bek. Hooty Fruity.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hooty Fruity.

Het zou zomaar de naam van een of ander tandendodend snoepje kunnen zijn. Hooty Fruity, het is de nieuwe single van Cat's Eye. Ja, en we stellen hem aan je voor natuurlijk met de vraag, is dit schaamteloos? Ja dan nee?

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Ja, voor het geval je het origineel al een beetje beu was, hebben ze voor deze nieuwe versie gezorgd. En zo blijft deze schaamteloze klassieker en meezinger helemaal overeind. Natuurlijk Blaster Jacks en Kate Ryan en Désenchanté. Meezingen mag ook met deze, mocht je daar zin in hebben. Dat mag trouwens met elk nummer in de uitzending. Het zal wel zijn. Up and Down, de Benga Boys. Ja, tekst moet ook niet te moeilijk zijn om mee te zingen natuurlijk. Dat zal wel lukken bij deze.

0: Kijk eens wat we nu gevonden hebben.
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Ja, ik doe mezelf wat aan, want dan moet ik die titel tenminste vermelden natuurlijk. Hè. Dat is, ik doe een poging, ICOTPGO van, ja, je kent het natuurlijk, dat ambiance nummertje van Michel Telo bestaat in verschillende versies. Iedereen zingt natuurlijk lustig mee met het origineel. Maar wist je dat er ook een versie bestond waarin, ja, Pitbull zich niet kan inhouden? En we kennen Pitbull een beetje als die met een of ander plaat iets te maken heeft. Dan komt hij zich geweldig moeien de hele plaat door. En jawel, ik heb een versie gevonden van Michel Telo en Pitbull. En hij kondigt hem dan ook nog netjes aan.

weet niet wat jij ervan vindt, maar ik heb zo de neiging om te vinden dat dit een zelfs betere versie is dan het origineel. Meer ambiance en zo, maar goed, jij oordeelt. Zetten we dit in onze schaamteloze lijst. Michel Telo en Pitbull en dat plaatje dus. Nee, ik ga me echt geen tweede keer wagen aan Dieter Toon. Dank u wel daarvoor.

0: Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top professioneel, met de pro van... Profil. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
3: Goedenavond. In Borgerhouten bij Antwerpen zijn twee gewonden gevallen bij een steekpartij. Eén van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
4: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan en daarbij raakten twee personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar en een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
3: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn twee metrolijnen onderbroken door rookhinder. Er rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Stuivenberg en de Lacroix. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengedrongen. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De drie Vlaamse regeringspartijen zitten opnieuw samen over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog één-op-één gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
5: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
3: Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in de historische wijk Plaka, mogelijk door een gaslek. En de Nations League wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de Ierse Voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
2: Dit is Top. Top schaamteloos. Jeroen Gorus.

We hebben hier in Vlaanderen af te rekenen met een heus nazomerweekend. En ook volgende week nog heerlijk weer. Dus wij halen dan natuurlijk nog wat zomerse plaatjes boven. Zoals Energy 52 en Café Del Mar aan het begin van deel 2. Goedenavond.

David Guetta en Aiken zijn het roerend eens met elkaar. Die madame, dat is een sexy bitch. Spijtig dat de radio is, hè? Ja, je ziet geen beeldjes. In dit geval was dat wel handig geweest.

0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je

0: Met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs. Stop. We make you move.

0: Hij staat hier te blinken en niemand wil hem.
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: En toch gaan we hem uitreiken. Ook deze keer is er een schaamteloze wisselbeker. En die is deze keer voor Volkswagen en Audi. Die moeten namelijk, dat is nieuws van gisteren, enkele tienduizenden wagens terugroepen vanwege een risico op corrosie. Er wordt gezegd in dat nieuwsartikel dat de kans dat die bout, het gaat over een bout die kan breken, de kans dat die breekt, is op de snelweg veel kleiner dan op de parking van de Delhaize. Dat zou mensen moeten geruststellen. Staat er letterlijk zo. De kans dat hij op de snelweg breekt is kleiner dan op de parking van de Delhaize. Nu moet ik eerlijkheidshalve ook zeggen dat deze versie, deze aflevering van de Schaamteloze Wisselbeker, werd gesponsord door de Aldi, de Lidl, de Albert Heijn, noem ze allemaal maar op, maar niet in Delhaize.

0: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

wat zou er toch aan de hand zijn met Florida? You spin me round, round like a record, baby. Maar als alles zo aan het draaien is, kameraad, dat zou ook wel eens aan iets anders kunnen liggen.

0: En tot ieders plezier en vermaak halen we er nog eens eentje bij.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Icona Pop, die kennen we natuurlijk van die ene grote hit. Ja, het is een beetje een eendagsvlieg toegegeven. Deze hier. Maar dit is de schaamte voorbij. Met andere woorden, we hebben in het archief een ander nummertje gevonden van dit vrolijke duo. Het was een duo, deze twee. Icona Pop. En dat is duidelijk gemaakt onder het mom Never Change a Winning Team. Luister maar naar Girlfriend.

0: kijk onder de keien.
1: Ja, je kent ons ondertussen op de zaterdagavond van Top Assen. Maar af en toe is goed Turbo gas kunnen geven, omdat het kan. En Average Rob en Turbo gaan we ook nog doen. De komende 4 uur blijven ons toch nog plezant. En het is het eigenlijk nu al met Paradiso.

0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Goedenavond. In Borgerhout bij Antwerpen zijn twee gewonden gevallen bij een steekpartij. Eén van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
2: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan en daarbij raakten twee personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar en een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
1: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn twee metrolijnen onderbroken door rookhinder. Rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Bokstaal en Simonis. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengedrongen. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam ontdekt. Het gaat al om de 10e vrouw die daar de afgelopen 2 maanden dood werd teruggevonden. De politie onderzoekt of de moorden het werk zijn van 1 seriemoordenaar. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui. De volgende dagen warm na zomerweer bij maxima tot 29 graden.
0: Dit is Top. Top Schaamteloos. Jeroen Gorus.

Ja, daarnet hadden we nog Turbo en nu was het Gasolina. En dat met deze benzineprijs. Het is ongelooflijk. Het programma mag iets kosten vanavond. Daddy Yankee was dat. Gasolina, deel 3 is begonnen.

0: 3, 4, kleine dier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute nacht.
1: Ja, gute nacht, daar is nog veel te vroeg voor. Eerst gaan we nog een beetje feesten in dit programma. Dit uur onder andere met Paul Alstak, Galet, The Far East Movement en DJ Yuri.

0: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
1: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
1: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

0: En dan dat rubriekje waarin er naar hartelust gekopieerd wordt.
1: Top Schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
0: Schaamteloos gekopieerd, zo heet het. Ja, en dat is deze keer echt wel het geval, want het is een cover, gewoon een pure cover, gewoon overgenomen. Wel een beetje veranderd, dat is het minste wat je kan zeggen. Ja, ken je dit bijna romantische muziekje nog van enkele jaren geleden?
2: I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes.
0: Ook hij werd ontdekt bij zo'n voice-achtige televisiewedstrijd. Maar we hebben er toch al veel plezier aan gehad. James Arthur, ook als hij uithaalt, heel herkenbaar stemgeluid. All you need is that building faith or nothing. En dit was zonder enige twijfel zijn grootste hit. Impossible heet hij. En Ailey Oaks vond het nodig om daar een nieuwe versie van te maken.

Ook maar weer is het bewijs hoe snel het leven voorbij vliegt. Ja, die Impossible van James Arthur, het origineel, stond uit 2013 al. 13 jaar geleden, en mannetjes, ongelooflijk. Nieuwe versie hoorde je van Ellie Oaks en Lavinia van

Neapolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

Allee, allee, zo jong en al klagen over het leven. Fisher en Florence Harman. En mannetjes, mannetjes, wat een leven. Zo, what a life, zo heet het. Nochtans, je moet het leven pakken zoals het komt. Dat weet ook Khaled Selavi.

Ja, we zijn nu lang genoeg bezig met dit programma om eens een tandje bij te mogen steken. Dat gaan we nu doen. Dat doen we altijd. Dan kijken we eens in het archief of we iets vinden waarvan we denken, hey, dit zou toch ook wel eens schaamteloos kunnen genoemd worden. En het is een beetje pittiger. Ja, het heet ook gewoon Hard One. Dus dat moet waar zijn, hè.

Armani en Ghost. Maar goed, de kenners hadden die al lang herkend. Daar zijn kenners voor. Armani en Ghost met Hard One. Maar de vraag is natuurlijk, is het een good one? Laat het maar even weten via de app of je die nog wil horen op jouw zaterdagavond.

0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Goedenavond. De kern van de Vlaamse regering zit opnieuw samen voor de begrotingsbesprekingen. Ze moeten op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. De tijd dringt, want maandag moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Politiek journalist Rob van Herk.
2: Ze zitten nu wel samen en ze gaan waarschijnlijk nog tot in de late uurtjes door. Maar dat akkoord dat is echt niet voor vandaag. Daarvoor zitten ze echt nog niet in een landingsfase, om het zo te zeggen. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan. En dan zal het voor morgen zijn, de laatste mogelijke dag.
1: In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam ontdekt. Het gaat al om de 10e vrouw die daar de afgelopen 2 maanden dood werd teruggevonden. De politie onderzoekt of de moorden het werk zijn van 1 seriemoordenaar. Op het WK wielrennen in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen aan spannende finale. Ze haalde het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Lotte Kopecky moest de vluchters laten rijden op een 40-tal kilometer van het einde en finishte als 20e op meer dan 8 minuten.
3: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen. En dan is dat heel erg jammer, maar ik denk dat deze omroep ligt niet. En ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen. En ik denk dat we een verdiend podium hebben.
1: Morgen rijden de mannen de wegrit. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui. De volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden.
0: Dit is Top.

Hij heeft de grote gelijke, die Gigi D'Agostino voor bla bla bla. Zijn er andere momenten? Het is zaterdagavond, het is tijd om te feesten. Niet te veel bla bla, lekker veel muziek. Kan je nog op rekenen? We zijn in het midden ondertussen van onze schaamteloze marathon. Elke zaterdagavond tussen 6 en middernacht hier bij Top. En nu met Even Serieus.

Veel gedraaid op feesten, vuiven, festivals en noem het allemaal maar op. En de kennis is ter plaatse. Die vindt dat altijd een zeer goed idee, want daar komt toch breuk en schaafwonden van. From the left to the right, dat was DJ Frank natuurlijk. Straks ook Joost er nog eens bij. Me and My mag je verwachten. De Out Here Brothers en ook

0: En zet je schrap, want we hebben nieuw materiaal gevonden.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: En daarvoor gaan we naar Los Angeles, naar een groepje dat ontdekt werd tijdens een tv-programma. Dat gebeurt wel meer zo talentenjachtachtig. Het heet de Debut Dream Academy in 23. Toen kwam daar het groepje Cat's Eye uit. En die ken je natuurlijk als trouwe schaamteloze luisteraar. Want hun Pinky Up, daar waren we al redelijk zot van. Wel, uit datzelfde album, dat heet Wild, komt nu deze. Ja, je hoort meteen, dit is spek voor onze bek. Hooty Fruity.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hooty Fruity.

Het zou zomaar de naam van een of ander tandendodend snoepje kunnen zijn. Hootie Fruity, het is de nieuwe single van Cat's Eye. Ja, en we stellen hem aan je voor natuurlijk met de vraag: is dit schaamtroos? Ja dan nee?

het randje van schaamteloos gekopieerd van Drop That Beat natuurlijk. Het zijn de basics. Alles waarmee alles begint volgens de Bassman in ieder geval. Goed, top schaamteloos op zaterdagavond bij Top en op onze online zender waar dit feestje trouwens 24 uur op 24 doorgaat.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio playlist vind je nu

0: Kijk eens wat we nu gevonden hebben.
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Ja, ik doe mezelf wat aan, want dan moet ik die titel tenminste vermelden natuurlijk. Hè. Dat is, ik doe een poging, I say OTPGO van, ja, je kent het natuurlijk, dat ambiance nummertje van Michel Telo bestaat in verschillende versies. Iedereen zingt natuurlijk lustig mee met het origineel. Maar wist je dat er ook een versie bestond waarin, ja, Pitbull zich niet kan inhouden? En we kennen Pitbull een beetje als die met een of ander plaat iets te maken heeft. Dan komt hij zich geweldig moeien de hele plaat door. En jawel, ik heb een versie gevonden van Michel Telo en Pitbull. En hij kondigt hem dan ook nog netjes aan.

0: Ja, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik heb zo de neiging om te vinden dat dit een zelfs betere versie is dan het origineel. Meer ambiance en zo, maar goed, jij oordeelt. Zetten we dit in onze schaamteloze lijst. Michel Telo en Pitbull en dat plaatje dus. Nee, ik ga me echt geen tweede keer wagen aan die titel. Dank u wel daarvoor.
1: Oké, okay, here we go. And we move to the left.

Zo heet het. 5, 6, 7, 8. En dan vraag je af, wat was er mis met die eerste vier? Ja, misschien was er iets mis met die eerste vier uur. Niks van aantrekken. We zijn in deel 5 van Top Schaamteloos. Met nu de Tempera.

En dat was natuurlijk een rockklassieker, zo'n rock ballad. Een tegelplakker, zoals we zeggen, van Bryan Adams. Een heel andere versie van DJ Sammy. Een beetje uit dezelfde bundel, dit hier, want origineel een nummer van The Offspring. En dat is ook rock and roll natuurlijk wel. Niels van Zandt heeft er toch zijn ding mee gedaan.

En ook deze keer is er een schaamteloze wisselbeker. En die is deze keer voor Volkswagen en Audi. Die moeten namelijk, dat is nieuws van gisteren, enkele tienduizenden wagens terugroepen vanwege een risico op corrosie. Er wordt gezegd in dat nieuwsartikel dat de kans dat die bout, het gaat over een bout die kan breken, de kans dat die breekt is op de snelweg veel kleiner dan op de parking van de Delhaize. Dat zou mensen moeten geruststellen. Staat er letterlijk zo. De kans dat hij op de snelweg breekt is kleiner dan op de parking van de Delhaize. Nu moet ik eerlijkheidshalve ook zeggen dat deze versie, deze aflevering van de Schaamteloze Wisselbeker, werd gesponsord door de Aldi, de Lidl, de Albert Heijn, de... noem ze allemaal maar op, maar niet in Delhaize.

Zalig dit hier. Hè. Hebben we aan je voorgesteld, ik geloof 2 afleveringen geleden van dit programma. En ik moet zeggen, de reacties waren overweldigend dat hij er zeker in moest blijven. Dus bij deze, Matthias Lens, you're part of the family, my friend. Met deze nieuwe single, Matthias Lens Goes 90s. Never.

0: En tot ieders plezier en vermaak halen we er nog eens eentje bij.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Icona Pop, die kennen we natuurlijk van die één grote hit. Ja, het is een beetje een indagsvlieg toegegeven. Deze hier. Maar dit is de schaamte voorbij. Met andere woorden, we hebben in het archief een ander nummertje gevonden van dit vrolijke duo. Het was een duo, deze twee. Icona Pop. En dat is duidelijk gemaakt onder het mom Never Change a Winning Team. Luister maar naar Girlfriend.

Toegegeven, niet echt een heel grote hit geweest. Maar ja, moet dat? Is dat een vereiste om schaamteloos te worden? Jij beslist, laat het maar even weten in de app.

0: stemmende stemmetje van Silver. Ja, Sylvie Melody ging ik nog een keer zeggen, maar goed, dat is al heel lang geleden. Maar dat in combinatie met de beukende beats. Ja, als zijn naam mee op toesje staat, dan weet je hoe laat het is. Mark with a K, lay all your love on me.
1: One, two, three, cuatro.
2: You ready, baby? Hang on.

0: Allee, vooruit, dan hebben we dan toch onze job al goed gedaan.
1: Schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
0: Ja, de hele avond bereiden we je voor op een zaterdagavond zoals die moet zijn. Hè? Een feestavond. Dat doen we met muziekjes zoals To Fabiola en I'm on Fire. Als jij er dan de rest van de nacht goed kan invliegen. Job dan. En misschien loopt

0: Ja, dat lijkt me nu een slecht idee. Tenzij het is natuurlijk omwille van eigenbelang. Of hoe moet ik dat noemen? Evacuate the dance floor. Hij is helemaal voor mij. Ik zie het mij niet doen. Nee, mij zie je meestal aan een toegang en eerlijk gezegd. Maar wat, dat even terzijde. Cascada en Evacuate the dance floor. Volgens mij gaat hij straks wel vol open hoor bij muziekjes van Da Boy Tommy. We hebben de Magic Affair. Dikke ambiance. Dr. Alban is er ook nog eens bij. En Absalom. Maar eerst Zak Noël.
1: All day. All night, all day, all night, all day, all night, all night. What?

your kid.

0: En dan dat rubriekje waarin er naar hartelust gekopieerd wordt.
1: Top Schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
0: Schaamteloos gekopieerd, zo heet het. Ja, en dat is deze keer echt wel het geval, want het is een koffer, gewoon een pure koffer, gewoon overgenomen. Wel een beetje veranderd, dat is het minste wat je kan zeggen. Ja, ken je dit bijna romantische muziekje nog van enkele jaren geleden?
2: I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes.
0: Ook hij werd ontdekt bij zo'n voice-achtige televisiewedstrijd. Maar we hebben er toch al veel plezier aan gehad. James Arthur, ook als hij uithaalt, heel herkenbaar stemgeluid. All you need is that building faith or nothing. En dit was zonder enige twijfel zijn grootste hit. Impossible heet hij. En Ellie Oaks vond het nodig om daar een nieuwe versie van te maken.

maar weer eens het bewijs hoe snel het leven voorbij vliegt. Ja, The Impossible van James Arthur, het origineel, stamt uit 2013 al. 13 jaar geleden, en mannetjes ongelooflijk. Nieuwe versie hoorde je van Ellie Oaks en Lavinia van

4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

Ja, we zijn nu lang genoeg bezig met dit programma om eens een tandje bij te mogen steken. Dat gaan we nu doen. Dat doen we altijd. Dan kijken we eens in het archief of we iets vinden waarvan we denken, hé, hey, dit zou toch ook wel eens schaamteloos kunnen genoemd worden. En het is een beetje pittiger. Ja, het heet ook gewoon Hard One. Dus dat zal wel waar zijn, hè?

Armani en Ghost. Maar goed, de kenners hadden die al lang herkend. Daar zijn de kenners voor. Armani en Ghost met Hard One. Maar de vraag is natuurlijk, is het een good one? Laat het maar even weten via de app of je die nog wil horen op jouw zaterdagavond.

zijn zo van die dingen uit de jaren 90 die altijd goed zullen blijven, heb ik zo het gevoel. Absalom en Secret. Ja, het is geen geheim dat zo rond deze tijd mijn kabast klaar staat om in te pakken. Niks aan te doen. Volgende week is er natuurlijk weer schaamteloos de hele zaterdagavond van 6 tot middernacht. Allee, weer uit. Maak er nog iets moois van. Hou het veilig, zoals ik dan altijd zeg, als de bomba die goede raad geeft. Ik heb er nog een stuk of twee voor je, zoals deze. Showtech en Ella Ella.